0: zegt dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken

0: alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06.

0: ook via 06express.nl.
1: De 1395 AM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld.

0: anders dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosibris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosibris.nl en hou ons in de lucht.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: Het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft

0: bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Wee, wee, wee. Baby, Jay!

0: AM.
1: Dwayne Nanny draaide bij 75. Play me like you play your guitar. Blood, Sweat and Tears daarna uit 69. You made me so very happy. En de laatste was van Kajak uit 73. Lyrics. En we draaien maar door.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: ABBA hadden wij 74, Waterloo, winnaars van het Songfestival. Casey Jones en de Governess daarna. Een maffe plaat. Don't Haha uit 65. En Paul McCartney, dat was de laatste. With a Little Luck uit 78. Terug nu naar 1988.

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Pony M hadden we uit 78. Brown Girl in the Ring. De B-kant van Rivers of Babylon. De Equals daarvoor. Voor de eerste van My Back uit 68. En de eerste was van Ben Kramer. Veronica Vrij uit 1973. Ik zeg Harold of Free Enterprise.

ochtend na het nieuws van 7 uur gaat Martin's Music Show opnieuw de lucht in. Dank voor de klandizie en veel plezier met de collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: heerlijk geslapen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: En dan AM. Nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

laatste klanken van Garland Jeffries. En het is heel, heel rock'n'roll op deze 4e mei. Het is maandagochtend. Het is een beetje grijs, vrienden. Het is weer een nieuwe werkweek. We moeten weer aan de slag. Goedemorgen.

Martin van Kampen voor de Morning Music Show. Straks de nieuwe opgave Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeiten. En tussenin ga ik natuurlijk koffie zetten, broodjes bakken en jij gewoon lekker uit bed. Hup. Ja, en het, de afgelopen dagen heb ik even liggen te dubben en te toppen met wat voor LP's en platen ik allemaal heb en die ik in deze playlist ga stoppen. Ja, altijd moeilijk en het is altijd weer een overweging. Ik kwam uit bij 2008, Alan Clark en Father and Friend. Oh.

lekkere muziek. Het past echt in de new generation of golden oldies. Nostalgisch, verfrissend en hoor je Alan Clark. 2008 kwam dat werkje uit. We lopen een beetje langzaam naar een nieuwe opgave van de morgens, ter vrienden, hier in de Ruits. Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM. En natuurlijk op seabreeze.nl. Nu naar Simply Red en hun It's Only Love.

Ja, en na deze plaat van White Town zijn we toe aan de nieuwe opgave van De Morgenster. Zoals iedere ochtend ontvang je van ons een aantal aanwijzingen. Maar we zoeken een band, een artiest. En deze keer zoeken we een artiest die later een band oprichtte, geboren 5 oktober 1943. Hij is nu 78 jaar en heet Stephen Howard. Hij is geboren in Milwaukee, USA, ging later in Dallas naar high school, waar hij zijn eerste band Marksman oprichtte. Samen deed hij dat met Roy Scaggs, die later bekend werd onder de band Boss Scaggs. En die leerde namelijk wel gitaar spelen en in 1968 vormde deze Stephen Howard zijn eerste bandje. En in 1976 veranderde die naam in een, ja, die kan ik eigenlijk niet zeggen, maar dat betekende wel zijn doorbraak, die band. En hij, ja, de enige aanwijzing die ik nog kan geven is dat hij eigenlijk ging vliegen als een vogel. En voor de rest is het eigenlijk een beetje het diepste stilzwijgen vanaf deze kant. Want ja, 20 voor 9 vertel ik jou die oplossing van deze morgenster. En weet jij wie het is? Ik laat het je straks weten. En misschien heb je het wel goed. Even naar Nederland, productie ooit gespeeld in de formatie Lucifer. Samen deed ze dat met Henny Huisman op de drums. Dan heb ik het natuurlijk over Margriet Eshuis en Black Pearl.

1978. De eerste hit was The Boy from New York City. Je hoorde de Darts met It's Raining. Maar we zijn toe aan oude nieuwsfeiten. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurde op 6 mei door de decennia heen. En we komen uit bij 1840. De eerste postzegel ter wereld wordt op een brief geplakt. Ja, en dan 1889, de wereldtentoonstelling in Parijs wordt geopend. Het zou een historische tentoonstelling worden. Bezoekers konden zich namelijk vergapen aan de Eiffeltoren. 1939, op het vliegveld Lakehurst bij New York raakt de Zeppelin Graf Hindenburg in brand. 46 doden en einde van het gebruik van Zeppelins in de burgerluchtvaart. 1955, West-Duitsland wordt lid van de NAVO. En dan 1994, de Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II openen officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. 2002, ja, trieste gebeurtenis. Na een radio-interview op het Mediapark in Hilversum wordt de politicus Pim Fortuyn vermoord. 2007, mijn laatste bericht. Nicolas Sarkozy wordt met ongeveer 53% van de stemmen verheven tot nieuwe president van Frankrijk. Ja, dat was mijn laatste bericht. We gaan weer over naar de muziek. We gaan weer terug naar de jaren 60. Ooit geschreven door Burt Bacharach, die heel veel succes had, naar onder andere met Gene Pitney. Maar deze is van Billy J. Kramer, With the Dakotas. En Trains, Boats.

prachtig uit 2011. Je hoorde Birdie met Fire and Rain. Het origineel kwam uit 1970 en werd toentertijd gespeeld en uitgevoerd door James Taylor, vrienden, hierin eruit. En wat ook mooi is, is natuurlijk Crosby, Stills, Nash en Young. En na deze plaat gaan we even kijken naar de oplossing van de morgensterren.

1969, wat een heerlijk psychedelisch stukje inder uit Crosby, Stills en Nash. En Graham Nash zou laten zeggen, dit was allemaal veel beter dan de Hollies wat ik gedaan heb. Hij speelde namelijk vroeger in de band. Hij was leadzanger van de Hollies. Maar laten we dat maar vergeten. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten de meneer, geboren 43, Stephen Howard Miller. Ja, Steve Miller Band, dat was natuurlijk in 1976 zijn doorbraak, vrienden. En daarvan draai ik van het album Fly Like an Eagle. Niet zijn bekende titeltrack. Nee, dat doe ik niet. Maar iets wat meer in dit programma past. Wat meer een beetje bij eruit hoort. Ik vind dit een lekker nummertje. Hier is Steve Miller, de morgenster met zijn Serenade.

I Know a Place, Petula Clark. Het kwam een jaar uit na haar grootste hit Downtown. En het leuke is, alles werd geschreven door Paul McCartney. En ook John Lennon had zijn aandeel in deze hit van Petula Clark. Alles kwam onder de British Invasion vandaan. Alles uit de UK. Het waren allemaal bands en we wisten niet wat er gebeurde. Pas later reageerden wij vanuit Nederland natuurlijk met onze nederpop scene. Eind jaren 60, dus begin jaren 70. Ik krijg nog wel eens wat in mijn mailbox. En ook het verzoek om wat te draaien van Alan Parsons Project. En ook dat kan allemaal in eruit. Iedere ochtend tussen 8 en 9. Jouw wekkerradio. Hier is van het album Pyramid. Het leuke, het heerlijke. Can't Take It With You. Well,

band waar het voor Virgil Sharkey mee begon. Dit was It's Going to Happen. Ja, en dat brengt ons trouwens bij het einde van de show. Het zit er weer op. En ik denk dat Elibert Maathuis weer klaar zit voor een nieuwe aflevering van Maatwerk in de Muziek. Na het nieuws van 9 uur. Ik ga eruit met Biscaya. Morgen is het dinsdag, zit Milko Roodnaad op deze stoel. En wij spreken elkaar donderdag weer. Maak er nog een hele fijne dag van. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg dag dag en hoi hoi.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.

0: Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
4: The greatest music ever made. Classic hits.
5: Seabreeze AM.

De Lemming, de band van Wally McKee. En een hit uit 1976, Good Morning. En dat zeg ik ook, Good Morning. Maatwerk in de muziek is er tot 10 uur. En welkom bij het programma. En natuurlijk, we kwamen eruit vanochtend met Anne Zijlstra. Een week geleden zaten we samen aan boord van de Texel. En deed hij de schuifjes en praatte ik de boel aan elkaar. Het kan wat veranderen. En jongens, wat is die week snel gegaan. Maar goed, ik zei het, tot 10 uur ben ik bij je. En dit is Patricia Pye. Who's that lady with my man?

En hier is nummer 8, The Jukebox in My Mind van Alabama. Ja, nou, ik heb een jukebox in my mind, maar ik weet lang niet altijd al de titels meer. Ja, dat heb je als je wat ouder wordt, denk ik. In 1959 schreef Annie M.G. Schmid: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Het origineel werd gezongen door Donald Jones. En ik heb nu de opname van Ben Kramer. MUZIEK

alleen om eens wat eten te geven. En als jij dan vlucht, raak ik jou toch niet kwijt.

Ik zou het liefst in een doosje willen doen. Ja, Ben Kramer. En ik zei het al, het werd geschreven door Annie M.G. Smit. En het origineel werd gezongen door Donald Jones. Hij speelde toen de rol van Dinky in de televisieserie Pension Homeless. Trouwens, de muziek werd geschreven door Cor Lemaire. En Donald Jones, ja, die kennen we natuurlijk niet alleen van dit nummer. Alhoewel hij wel altijd daarmee vereenzelvigd werd. Ja, ik praat een beetje raar af en toe, geloof ik. Hij zong als Dinky in dat Pension Homeless. En we kennen hem ook, want dat schoot me ineens te binnen. Mick en Mack, ik weet niet meer wie daar nog meer in speelde, maar Donald Jones speelde daar in ieder geval mee. En dat Amerikaanse accent wat hij had, dat gaf zeker voor mij in ieder geval aan dat nummer Ik zou het liefst in mijn doosje willen doen. Toch wel net even iets meer. Maar goed, we gaan naar Fleetwood Mac. Don't Stop. Doen we zeker niet. 1978.

Fleetwood Mac en Don't Stop uit 1978. Gistermiddag waren we een beetje aan het kletsen hier. En toen vroeg iemand aan mij, waar heb jij nou in je vorige leven gewoond? En toen zei ik, oh, dat is absoluut Frankrijk geweest. En waar dan? Nou, ik denk in Salah of Rocamadour. Daar in de, ja, de Dordogne-achtige streken. Ik vind het heerlijk daar. Het is zo'n beetje déjà vu als ik daar ben. En ja, misschien is dat wel zo. En toen dacht ik nu, ja jongens, du côté de chez soi. Hier is Dave.

Smith en Never Let Her Slip Away. Een hit in 1978. En misschien ken je Starsky & Hutch nog wel. De serie die speelde tussen 1975 en 1979. En daarin speelde Hutch, Ken Hutchison. En dat was een van de politiemensen. David Soul speelde die rol. Maar hij kon ook zingen. Want in 1976 bracht hij dit uit. Don't Give Up On Us.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach.

Oscar de Kuipers, welkant. De Aussie Brothers en All For A Reason. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie nummers. Zoals deze, Enjoy the Silence, Depeche Mode.

Dr. Silence. Nou, dan moet je de radio uitzetten. Maar dat moet je vooral niet doen, want Radio Siemens is er 7 dagen in de week. 24 uur per dag met geweldige collega's en heerlijke muziek. We gaan naar 1989. Ze was lang afwezig geweest, maar in 1989 bracht ze haar comeback. Ik heb het over Cher, If I Could Turn Back Time.

Welcome back in 1989 voor Cher met de nummer If I Could Turn Back Time. En we gaan naar Nederlandstalig. Blijf bij mij. Ja, natuurlijk. Rutja Kot samen met Paul de Leeuw.

Er staat een vogelband en Afternoon Delight. Ik vind het een geweldig nummer. Ja, je hebt van die nummers die je altijd maar kunt blijven horen en nooit vervelen. Dit is er een van, althans voor mij. We gaan naar Sweet. Love is like oxygen.

Love is like oxygen van Sweet. En ik kijk op de klok, het is tijd om afscheid te nemen. Want we gaan op de koffie bij Tom Polderman natuurlijk. En ach ja, instrumentale praat met even Bert Camford en Rhinestone Cowboy. Veel plezier straks met de koffie en koffiecompleet bij Tom Polderman. En ach, alle andere programma's natuurlijk. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de muziek. Maak het van je dag en wie weet tot morgen. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons Nationale Monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: 10 jaar Radio Sea Breeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Sea Breeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar.

0: een van de allergrootste hits, welke de groep de Birds ooit gemaakt hebben, luister vrienden. Hey Mr. Tambourine Man, ja, play a song for me, doen we.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden, op deze 4e mei van het jaar, legendarische jaar 2026. Ja, het is vanavond de dodenherdenking, dat mogen we even niet vergeten. Daar kunt u allemaal aan meedoen als u dat wilt. En dat hoop ik dat u dat allemaal wilt. Vanavond om 8 uur allemaal even 2 minuten stilte. Dat is een, iets wat eigenlijk hoort op deze dodenherdenking. Overal zie je de vlaggen halfstok hangen in Nederland. Ja, dat is toch ook wel belangrijk, hè. En ik denk dat dat juist dit jaar heel erg belangrijk is, want ze zien wat er allemaal aan de oorlogen zijn en ellende zijn. Hier doet er helemaal niks tegen. Ik heb hier een hele mooie plaat van de Tumbleweeds. Ja, iedereen heeft zijn eigen hond. Luister maar eens goed naar die tekst. Everybody has his own dog. Ruud Hermans heeft het geschreven.

0: Ja, iedereen heeft zijn eigen dogs, oftewel everybody has his own dogs. En ja, dan kan je rustig zeggen dat het eigenlijk betekent iedereen heeft zijn eigen problemen. Ruud Hermans, die heeft het geschreven en ja, samen met de Tumbleweeds heeft hij het gebracht en gezongen. Speciaal voor u.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Ja, gezelligheid kent geen tijd op deze maandagmorgen, luister vrienden. Geloof het of niet, ik heb hier een enorm mooi stukje muziek van Henk Westbroek. En ga maar eens luisteren naar zijn nummer Ontzie Mijn Hart. MUZIEK

Ja, doe voorzichtig met mijn hart. Dat moet nog een paar jaar mee, hoor, lieve laatste vrienden. Ja, zeker ze weten. Geschreven door Peter Grote Kormelink. Samen met Herman Grimme. En natuurlijk Henk Westbroek, welke het ook gezongen heeft. Ja, doe voorzichtig met mijn hart. Heerlijk. Ja, vorige week, afgelopen donderdag, vorige week donderdag, hoe je het maar noemen wilde, ben ik naar een dierenpark in Amersfoort geweest. Er is namelijk een klein olifantje geboren. En dat olifantje, dat heet Rai. En dat is koning. Ja, het is een heel bijzonder klein olifantje. Want een olifant, moet u weten, laatste vrienden, die is 2 jaar lang drachtig. En voordat het beestje naar buiten komt. En ze hebben het niet gemerkt bij het dierenpark Amersfoort. Dat is ook wat. Afgelopen zaterdag, en vorige week zaterdag, kwam ineens dat olifantje tevoorschijn. En ja, dat was werkelijk fantastisch natuurlijk. En op een gegeven moment kwam de olifant, man die daar die beesten begeleidt en zo, die kwam met een filmpje bij op zaterdagmorgen bij de directie van het dierenpark. En die zei, wat moet je nou kijken, joh? Hartstikke leuk, zegt de directrice van, hartstikke leuk dat je dat doet. Een filmpje van een heel ander dierenpark. Nee, dat is bij ons. Dat kan niet, zegt ze. Ja, dat is echt waar. Het is onvoorstelbaar. Het is vannacht geboren. En vorige week zaterdag dus. En toen is ze als een speer naar het dierenverblijf gegaan. En ja hoor, het olifantje was er. Nou, dat was met een verrassing, zeg. Onvoorstelbaar.

werk van Bonnie Tyler. Een lekkere gouden ouwe hier op Radio Cyprus. Jurgen Zemmer van WDO, het programma Coffee Cup Late. We houden ervan om u te verrassen met allerlei leuke dingen. Met leuke muziek en gaan zo maar door. En ja, dat was ook bij dat olifantje in het dierenpark. En ja, die heeft de boel ook verrast. Want niemand had erop gerekend dat er een klein olifantje zou komen. Het zou toch gebeuren, hè? Zou er ineens een klein ding voor je neus? Oh, het is wat.

Ja, zeker weten. Zet hem op Radio Seabreeze. Zet hem klem en haal hem er nooit meer vanaf. Luister, vrienden. Hier is een plaatje van niemand minder dan Piet Veerman. Hij zingt over Helene.

0: wel precies hoor, wat Ben Verdeller gezongen heeft, luister vrienden, in 1992 alweer, heel lang geleden. Oma en opa, ja, als de kleinkinderen daar zijn, dan hebben ze altijd veel meer plezier dan waar dan ook. Ze mogen ook veel meer, ze mogen lekkere snoepjes eten, lekkere koekjes en gaan ze maar door.
1: Radio

Je radio Klem op Radio Seabreeze AM 1395 en 1098. 1395 moet toch even wachten, maar de 1098, ja hoor, in Midden-Nederland. En ja, daar gaan we best wel ver hoor. Want als je in Horen bent, dan kan je ook lekker luisteren naar de 1098 kilohertz en gaan ze maar door. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Ik heb hier een fantastische mooie plaat van een band uit Volendam vandaan. Ja, en ze zingen over de liefde. Weet u over wie het gaat? Ja hoor, de Bezerden.

0: er ligt er vier het hoogtij hoor, hier bij Radio Firmenies, geloof het of niet. Amore van Bezerden en de band zonder naam. En joh, wat was het een fantastisch mooi plaatje. Want hebben ze heel veel mooie muziek uitgebracht toen deze band nog bestond. Maar ja, dat is alweer heel wat jaren en jaren geleden. Weet u wat ook een band is die lang geleden is, luister vrienden? Ik heb het dan over de Buffoons uit Enschede. Ja, en ze wachten nog steeds. Nou en of.
1: Koffie compleet. Op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.

een mooi nummer van Dance Geddes en we vonden ze het nummer weten. En ja, dat is ook alweer heel erg oud. Luister vrienden, het staat op een singeltje. En aan de achterkant ja, staat eigenlijk ja, ook een A-kant. Want het is een singeltje met twee A-kanten. Het nummer Weet en het nummer My Girl Donna. Ja, aan allebei de kanten was een, ja, en eigenlijk allebei de A-kanten. Ja, laten we eerlijk zijn. Het ligt er maar net aan hoe je het plaatje op de draaitafel legt. Ja.

0: Velvet Morning, oftewel Tricky Tricky. Ja, wat een geweldige mooie plaat was dit van niemand minder dan Demis Roussos. In 1973 was het in Spanje een enorme grote hit. En ik weet het, want wij waren daar voor het eerst op vakantie, mijn vrouw en ik. En toen die tijd was er nog mijn verloofde trouwens. En toen waren we daar heerlijk. En ja, in dat hotelletje waar we zaten, zat er beneden een kast. Daar kon je een paar peseta's in gooien. Dat had je toen nog. En dan kon je een plaatje kiezen. En 99 van de 100 keer dat er iemand een plaatje koos, was het Velvet Morning van Demis Roussos. We hebben hem daar honderden keren gehoord. Oh, fantastisch.
1: Radio Seabreeze AM.
0: Radio Seabreeze AM, it takes two. Ja, Rod Stewart en Tina Turner. Oh.

0: jou hoor. Ja, heerlijk. Een leuke plaat van niemand minder dan Gerard Joling. En ja, we zien hem regelmatig op tv de laatste tijd. Met een serie. Is geloof op RTL 5 of zo, als ik me niet vergis. Of op RTL 4. En ja, dan zie je het hele leven van Gerard Joling voorbij komen. Dat is hartstikke leuk om te zien. Het is tijd voor Dennis Jones.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: plaatje van niemand minder dan Dennis Jones. Don't wanna give up. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet. Ja, het is allemaal wat, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 10,
1: 9, 8.
2: C-Breeze AM.
1: Volle kracht, volle kracht.
0: Ja, en dat niet alleen, hè, want je kan ook luisteren via live.radiocbreeze.nl. En over een tijdje kun je ook weer luisteren naar de 1395. Dat kan niet uitblijven. Goed, dit was hem weer, deze aflevering van Koffie Compleet op deze 4e mei, luister vrienden. Ja, helaas, vanavond moeten we natuurlijk weer met z'n allen even naar met 2 minuten stilte houden. Hè? Want het is, ik zeg helaas, want het is inderdaad helaas. Die stilte is natuurlijk voor de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog van 1940-1945. Maar hoeveel slachtoffers vallen er momenteel niet in de oorlogen en dergelijke? Daar mogen we ook best wel even rekening mee houden. Goed, ik hoop dat u vanavond om 8 uur allemaal 2 minuten stilte in acht neemt. En als u vanavond toevallig moet werken met de vrachtwagen of zo, of met een gewone luxe auto, zet hem op tijd aan de kant op een parkeerplaats, zodat je toch even die 2 minuten stilte in achter kan nemen vanavond. Samen met de Radio Cybris bijvoorbeeld, want wij maken ons daar ook heel erg druk om. Morgen is het bevrijdingsdag en dan gaat er weer een bevrijdingstour door Midden-Nederland rijden. En het zou eerst niet doorgaan in Gooi Eemland en Vechtstreek, maar het gaat nu wel door. Om 2:30 zijn ze zo'n beetje in Huizen, Noord-Holland, in het winkelcentrum Oostermeen. Dat duurt dan tot 3 uur en daarna gaan ze weer verder rijden. Dus ja, dat wordt morgenmiddag. En dat wordt ook fantastisch. En van Bevrijdingsdag mogen we ook niet vergeten. Dat is een enorm feest. Dat hebben we allemaal te danken aan alle bevrijders, dat wij hier lekker in vrijheid mogen leven in ons kleine kikkerlandje. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt dat een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en dit.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit één van mijn favoriete jaren. En dat is vandaag 1969. In de meeste gevallen zijn ze internationaal te noemen, maar hier en daar ook een Nederlands product. Ik heb bijvoorbeeld gevonden een leuk plaatje van de Flirtations, Fat Mattress, Johnny Cash, Marijke Mulder, The Pebbles, The Troggs, The Hollies, Jefferson, Harmony Grass, The Hummels, Space Track, The Flying Circus en we begonnen de show met The Flamingos. Zij maakten de Boogaloo Party al in 1966, maar het kwam in 1969 pas uit. De Amerikaanse doo-wop zanggroep werd in 1952 opgericht in Chicago. Ze maakten talloze singles en werden in 2001 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. De tweede in de lijst is de meest bekende in deze aflevering. Met Blowin' in the Wind hadden de Hollies een top 10 hit. En wie niet? Het origineel was van Bob Dylan dat hij in 1962 in 10 minuten schreef. En hij zei het is geen protestsong. Dat je het even weet. Peter, Paul en Mary maakten de populairste coverversie. Ook Stevie Wonder, Dolly Parton, Neil Young, de Bee Gees en Elvis Presley hadden het op hun repertoire.

In het eerste triootje non-stop hoor je de Britse rockband Fat Mattress uit Folkestone met Magic Forest, dat de 16e plaats haalde in Nederland. Maar Rijke Mulder heet eigenlijk Mien Smulders en die was dal op de grote fanfare. En ze zingt erover. Maar nu eerst The Trogs uit Hampshire en Easy Loving. Een leuk nummer dat de top 40 niet haalde. Easy.

De zesde in onze playlist is een Franse Europaradeplaats. Deze keer van Mireille Mathieu uit Avignon. Hinter den Coulissen van Paris haalde in 1969 de eerste plaats in de top 40. Mireille werd op 21 november 1965 ontdekt in een tv-uitzending van Télé Dimanche in de zangwedstrijd Le Jeu de la Chance met het liedje Jezebel.

In het tweede setje van drie toppers van toen komt de Antwerpse zanger en gitarist verder een jaar langs met Yamahe. The Man in Black, Johnny Cash, was voor de derde keer in St. Quentin. En nu eerst de Belgische band The Pebbles met Incredible George. En dat ging over George Harrison. De groep kreeg voor het nummer een felicitatietelegram van George en bereikte een 13e plaats in de top 30.

Zometeen hoor je Jefferson, die voorheen bij de Rockin' Babies speelde met The Color of My Love. Die 23ste werd in de top 40 voorafgegaan door Space Track, de Alias en bands van Frans Hoeken, de neef van Rob Hoeken. And Which Road Leads to Fairyland.

In het derde blokje van drie niet te versmaren toppers hoor je de country rockband Flying Circus uit Australië met Lala, heel simpel, Lala. De Hommels, ook wel duo Felix Kwast uit Amsterdam en Willy Velders uit Reden met Mijn Hondje, dat heet Casey. En ja, luister maar even goed naar de tekst, je kan er nog wat van leren. En nu eerst de Britse sunshine popgroep Harmony Quest en hun zevende single Miss Richie.

De plaatjes waren kort in 1969, zodat het Amerikaanse zangtrio The Flirtations er nog wel tussen past met What's Good About Goodbye, My Love. Nothing But a Heartache was hun grootste hit. Wel bekend, het dameskoortje begon in 1964 als de Gypsies. You made

De afsluitende instrumentale is van Exception, Nederlandse instrumentale band met Air. Een innovatieve bewerking van Bach's Air on the G-String, dat in 1969 de tweede plaats haalde in de top 40. Veronica gebruikte het ook als nummer voor een kerstjingle. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen, volle interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Oh, oh, oh, de de 1395 AM.
11: Is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Satisfaction, Guaranteed, Harold Melvin en de Blue Notes samen met Teddy Pendergrass. Goedemiddag.

tot 1 uur vanmiddag hier op Radio Cyprus AM. Dankjewel Wiebe voor jouw programma Binnen Zonder Kloppen. En in dit uur Bill Withers, Atomic Kitten en Michael Jackson. Die komen voorbij, maar nu eerst Wang Chung.

24 en heeft die frisse zomerse vibe waar je meteen vrolijk van wordt. Met een relaxte beat en pakkende melodie is dit zo'n nummer dat perfect past bij zonnige dagen. Een moderne track die lekker blijft hangen en steeds vaker te horen is. In Bart's Middag Breeze, Sticky Art en

Dat was Alison Moyet, Noel Cried Out. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Wij hebben een volle pot koffie gezet en de koffie ruikt heerlijk. En de muziek is goed. En dit is Michael Jackson samen met...

plant van Jari Hellegens. En die komt uit 2023 en heeft die typische Nederlandstalige feestvibe. Met een aanstekelijk refrein en een lekker tempo is dit zo'n track die het altijd goed doet bij het publiek. Een energiek nummer dat meteen zorgt voor sfeer en gezelligheid.

was dat het geluid van de mondharmonica van Stevie Wonder. Ja, dat was het zeker. De Eurythmics hoorde je. Dat waren natuurlijk Annie Lennox en Dave Stewart. En op de achtergrond dus Stevie Wonder in There Must Be an Angel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na de klok van 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. En dat is radiosibris.nl. En we gaan eruit met Peter Gabriel, Salisbury Hill. En je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur hier op Radio Sibris.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosea-breeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sea Breeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosea-breeze.nl en hou ons in de lucht.
12: Hou ons in de lucht. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: En onder dankzegging aan Bart voor het afgelopen uur, heet ik je van harte welkom bij deze aflevering op 4 mei van mijn muziekboutique. Ja, een beetje een bewuste keuze, de Fifth van Exception. Het begin van dat klassieke stuk van Beethoven werd door de BBC in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als een openingsmelodie van hun programma's Kort, Kort, Kort, Lang. Dat staat in de morse tekens gelijk aan de letter V voor Vrede. Ze passen een beetje bij de 4e en de 5e mei, maar ook Max Verstappen inspireerde mij gisteren tot het kiezen van dit nummer. Hij eindigde als 5e in de Formule 1 race in de Miami, ondanks een taakstraf van 5 seconden.

die draaiden dan speciaal voor Max Verstappen. The only way is up, Jazz and the Plastic Population. Nog even terugkomend op 4 mei. Het is natuurlijk wel uitermate triest dat juist op deze dag het Nationaal Monument op de Dam beklad is met rode verf. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Het weer hier in Frankrijk. Sunshine.

0: of the game.
1: Alan Pies uit het begin van de jaren 70, Sunshine and Rain. En ik kom nog even terug op mijn opmerking over de beklanning van het Nationaal Monument op de Dam. Want ik zei, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar dat vind ik achteraf gezien veel te zwak uitgedrukt. Dat zoiets is absoluut buiten alle proporties. Goed. Dat rechtgezet hebbende, gaan we even naar Spanje met Julio Iglesias.

zaten even in het jaar 1981 met de Julio Iglesias. Amor de mis amor. We waanden ons even in Spanje. Als ik kijk naar de weersverwachting voor de komende dagen hier in Frankrijk, heb ik eigenlijk wel zin in een tripje naar Spanje. Maar ja, dat zit er niet in, want er moeten wel programma's gemaakt worden hier elke dag. Dus een andere keer misschien. Muziek uit de galerij der Hollands Glorie. Frank Boeien. Met dat hele fraaie zwart-wit. Een plaat met een boodschap.

91 nummers staan er inmiddels in de galerij. De Rolling Stones is goed voor 5,5 uur muziek. Van de, ja, toch allemaal Nederlandstalig en van toch wel topklasse. Zoals dit nummer van Frank Boeijen groep Zwart-Wit. Ja.

Heerlijke muziek uit de jaren 70. Dit is een Lighthouse. En Love Grows Where My Rosemary Goes.

0: Dat was lang geleden, zeg, dat ik dit nummer heb gehoord in 1979. McFadden en Whitehead. An ain't no stopping is now. En we hebben er weer één.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Australische zangeres. Ze kwam in november vorig jaar met een single uit. Dat volgens mij een dijk van de hit had moeten worden. Ik heb het over Tori Drake. En dit is Build Me a Man.

dat nummer niet bewust gekozen voor deze 4e mei. Maar eigenlijk wel een hele toepasselijke. Steve Roland en The Family Dog. En dat hele fraaie Sympathy. En er meer mooie muziek voor je. Dan naar de jaren 60 met de singleversie van Light My Fire.

elke keer weer als ik dit nummer hoor, moet ik denken aan die bars en de kroegen en de discotheken van vroeger. Waar het helemaal blauw was van de rook. Het duurde dagen dat die stank uit je haar was. En je ogen weer een beetje rookvrij waren. Nou, pas op aan.

0: Ik heb er weer eentje voor je. Een van die 91 nummers die in de galerij de Hollands Horie staan. Dit is Pip, Lieke, Lucas. Als het donker wordt.
1: Schreeuw het uit, alle teksten die je hebt geschreven, neem het in. Alle ruimte die je hebt gegeven, spuug je gif. Nee, je hoeft niet meer te vrezen, je bent God. Je hebt het goed gedaan, je hebt genoeg gegeven. Neem ze terug, alle sorry's die je hebt gezegd, recht je rug. We deinzen niet meer terug voor het gevecht, zoek ze op. Alle

Zo'n plaat uit die oude discotheek van de Radio Seabreeze. Bobby Sharman en Julie, Do You Love Me? Ik kijk even naar de klok. We hebben er nog twee te gaan. Waarvan we er minstens eentje helemaal kunnen draaien. Die ligt nu ook op de draaitafel. Een oude hits van de Zombies. Dit keer de uitvoering van Santana. She is not there.

Wat heb ik het nummer vaak gedraaid? In die rokerige bar in de jaren 70 waar ik werkte als DJ. Santana en hun uitvoering van die legendarische klassieker van de Zombies. She's Not There. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze maandagaflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Guido. En ik ben er morgen weer. Verkouden of niet, maar de show must go on. Tot besluit, een mooi instrumentaaltje. Dit zijn de Shadows.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Weet je nog die tijd van vroeger?
15: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dossier.

0: van het tweede album van de Star Council. Het album Our Favorite Shop uit 85 is volgens Paul Weller het hoogtepunt van de band. Sterker nog, Weller zegt achteraf dat hij in de beginjaren geobsedeerd is door zijn band. Ik leefde en ademde de Star Council. Ik meende elk woord en voelde elke actie.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Goedemiddag. Even na 2 uur op deze maandag. Dat betekent tot 4 uur Hitdossier hier bij Radio Cibris. Dus maak je gordels vast en maak je klaar voor een ongelofelijke rit. Samen gaan we op een radioavontuur dat je hopelijk zal vermaken, misschien zal inspireren en hopelijk jullie met een glimlach op jullie gezicht achter zal laten. En we zijn vertrokken met The Dark Lady van Cher. Zo dadelijk krijgen we wat randinformatie rond dit nummer. Het was een grote hit voor deze dame. Welkom!

Cher, de Dog Lady, is een zigeunerwaarzegster in New Orleans met een geschiedenis van slapen met klanten. De verteller van het lied beschrijft het zien van krassen aan de binnenkant van de limousine van de waarzegster. Van haar eerdere veroveringen is dat. De verteller volgt de limousine van de waarzegster en dat is de story. Hier is Chris Farlow, Out of Time.

0: Out of Time, Chris Farlow, zei voor het nummer. Mick Jagger had al eerder goede dingen voor me geschreven, zoals Stink. Hij belde hem op en zei, ik heb een nieuw liedje voor jou. Kom langs en luister. Ik ging naar zijn huis en hij speelde Out of Time op zijn gitaar. Mijn eerste gedachte was echt, ik weet niet zeker of ik dit wel leuk vind. Ik weet niet zeker of ik dit spul leuk vind. Maar Mick zei, heb je er geduld mee, de jongen? Het zal geweldig gaan klinken als het eenmaal is gearrangeerd en in elkaar is gezet. Dus ik, een paar weken later na de studio, ik zag het hele orkest en ik dacht, ze begon te spelen en de geschiedenis was in de maak.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
2: Super Mario was je beste vriend op je Game Boy. En de vijand zat nog achter een hoge muur.
3: Overal liep het communisme op zijn laatste benen.
2: Hitdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.

De titel kan ook betrekking hebben op Radio Seabreeze. I'll always be there. Rock Voisin is een Canadese singer-songwriter, acteur en radio- en televisiepresentator. Voisin schrijft en zingt zowel in het Frans als in het Engels. Hij won de Juno Award voor mannelijke zangers in 1994. In 1997 werd hij benoemd tot officier in de

Zag me je, wo die bloemen sind. De Duitse Marlene Dietrich werkte veel in Amerika en ze was daar een sekssymbool. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroeg Adolf Hitler haar om terug te keren naar Duitsland, maar zij verafschuwde deze man en weigerde. Marlene Dietrich zou uiteindelijk de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dietrich zou pas in 1960 terugkeren naar Duitsland. In haar geboorteland werd ze nu als een verraadster aanzien. Marlene werd tijdens deze concerttournee uitgescholden en bespuwd.

een typische Rolling Stones song. Alleen Mick Jagger kan het zo zingen. It's only rock and roll, but I like it. Het nummer werd door Mick Jagger zelf en Keith Richards geschreven in samenwerking met Ron Wood, in wiens huis het lied naar verluid is opgenomen. En nu The Son of My Father. Het nummer werd oorspronkelijk in het Duits uitgebracht. Een kopie van de versie vond zijn weg naar de studiomanager, die vervolgens Chicory Tip overhaalde om het op te nemen. Alleen de tekst hebben ze destijds voor een groot deel aangepast. Geniet van deze hit uit de 70s.

0: De Hollies, Bus Stop. De ik-figuur in het liedje leert zijn latere vrouw kennen tijdens een regenbui bij een bushalte. Hij laat haar meeschuilen onder zijn paraplu. Daarna komen ze elkaar vaker tegen bij de bushalte en zo ontstaat de romance. Graham Goldman, de schrijver van het liedje, vertelde later dat zijn vader eraan had meegeschreven. De beginregel is van zijn hand, volgens Graham.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
2: Old School Radio. Old School Radio with Guido Babbelaar.

van Smokey. In 78 het werd voor dit duo een grote hit over gans Europa. Dit was ook een grote hit over gans Europa. Dan heb ik het over de cover van Toplone. Hier zijn ze met Dancing in the Moonlight.

daar is het nog een beetje vroeg voor. Om te dansen in de moonlight. Dat kan je straks even gaan uittesten. Dancing in the Moonlight is geschreven destijds door Sherman Kelly, oorspronkelijk opgenomen in 1970 door Kelly's band Bofalongo. En in 2000 bracht deze Engelse band Toploader deze cover uit. Ja.

0: dat Brenton Wood al een signaal heeft ontvangen. Give a little sign. Het nummer uit 1967, oorspronkelijk uitgevoerd door deze Brenton Wood. Het is trouwens ook door hemzelf geschreven.
1: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Dit is Hit Dossier.
0: You Want Me is de derde single van Love en komt uit in het begin van 78. Het nummer wordt gezien als de grote doorbraak van Trital. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to go.

0: einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou.
1: Wat blijft dit prachtig. Dit gevoelige nummer bewijst dat Claudia de Breij niet alleen maar grappig hoeft te zijn. Mag ik dan bij jou komt uit haar voorstelling Hete Vrede, die Claudia tussen 2009 en 2011 speelt. In 2014 kreeg het lied nieuwe aandacht in de nasleep van de vliegramp met de MH17. Mag ik dan bij jou bleek zo'n gevoelige snaar te hebben geraakt bij het grote publiek dat het op nummer 19 terechtkwam in de NPO Radio 2 Top 2000. Nu naar Frankrijk, Laurent Voulzy, Rock Collection.

0: Wat wordt gepresenteerd als een typische Franse adolescentie uit de jaren 60. Terwijl het verhaal in het Frans wordt gezongen, worden verschillende Engelstalige hits uit de jaren 60 gebruikt om de herinneringen te illustreren. Laurent Voussy was dat.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
0: Laatste nummer voor de klok van drieën. Deze I'll Be Around van de Spinners. Blijf afgestemd, want we gaan zo dadelijk verder met dit buitengewone radioreisje na de korte onderbreking. Tot zo!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ben je klaar om nog één uurtje hitels hier bij Radio Seabreeze? Met onder andere Peaches & Herb, Michel Delpech, Billy Stewart,

We zijn weer vertrokken voor nog één uurtje. Hitosier met I'm Still Standing van Elton John. De videoclip is opgenomen in Cannes en Nice aan de Côte d'Azur in Frankrijk. Tijdens de opname ontmoette John de jongens van Duran Duran, wat er uiteindelijk voor zorgde dat de clip in beschonken toestand is afgewerkt.

Way of Life van het gelijknamige debuutalbum van het Britse vocal harmony en folkrockgroep The Family Dog. Het beschikt over singer-songwriter Albert Hammond en een sessiegroep omvat onder andere Led Zeppelin's John Paul Jones, Jim Page en ook nog Elton John.

0: van optimisme gesproken. Born with a smile on my face. Stephanie de Sykes. Ze begon haar carrière als sessiezangeres en bracht vaak nummers uit onder andere namen. Ze had haar eerste hit te pakken in 1974 met deze toch wel positieve Born with a smile on my face.
1: Dit is het hitdossier

United is een single van Peaches & Herb. Het is afkomstig van hun album Too Hot. United werd een daverend succes in diverse hitparades. In de Verenigde Staten gingen meer dan 2 miljoen exemplaren over de toonbank. En in het Verenigd Koninkrijk meer dan 500.000. Nu naar Vlaanderen met Joe Harris.

Daar is de tijd dat ik nog met Juarez over de vloer kwam. Eerst zien en dan geloven. Het was zijn eerste grote Vlaamse hit in 1971. Deze eerst zien en dan geloven. Vertaling van Sherpet, Sherpet, Sheep, Sheep van Middle of the Road. Op 1 juni 2003 werd Harris dood aangetroffen in het kanaal Brussel-Oostende. Volgens de politie had hij zelfmoord gepleegd. Later bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand.

0: als je op ons afstemt. Je luistert naar Radio Seabreeze en Hitos hier nog tot de klok van 4. Learning to Fly. Een nummer van de Amerikaanse rockband Tom Petty en de Heartbreakers. Het werd in 1991 geschreven door Tom Petty en zijn schrijfpartner Jeff Lynne. Voor het 8e studioalbum van de band Into the Great Wide Open uit 1991 was dat.
1: Op Seabreeze AM 1098 en 1395 AM.
2: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.

1969 componeerde onze vriend Michel Delpes het hippielied White is White in het Frans. Het werd een flinke hit in Frankrijk en was de internationale doorbraak voor Delpes. Sandy Shaw coverde het nummer het jaar daarop.

0: Ja, kom aan, kom aan, kom aan, jongen, kom aan, kom aan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Wat een energie, wat een energie. Billy Stewart. Met Summertime uit 1966. Het was Stewart's interpretatie van het nummer Summertime van George Gershwin. Een top 10 hit in zowel de pop- als de R&B-lijsten. In Once Upon a Time, Hollywood van Quentin Tarantino, is Summertime van Billy Stewart te horen. En

0: What's Love Got To Do With It is de single waarmee ze nummer 1 in Amerika en Australië behaalde. Hiermee werd Tina de oudste vrouwelijke artiest met een nummer 1 hit.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Why Kiki Man uit mei 73 was de tweede superhit voor Bonnie Sinclair en Unit Gloria. De plaat werd bij Radio Veronica verkozen als alarmschijf en bereikte

Esther en Abby Offarim. Cinderella Rockefeller. Volgens Radio Caroline DJ Andy Herscher werd het nummer het laatste dat op Radio Caroline beter South werd gedraaid in de nacht van 2 op 3 maart 68, voordat het radioschip zoals dat van zijn zusterstation Radio Caroline Noord de haven werd binnengesleept. En nu Driver's Seat, dat was een groot hit in onder andere Verenigde Staten, Australië en Nederland in het najaar van 1980. En dan heb ik het over deze grote hit, de grootste hit voor de groep Sniff and the Tears. We'll

0: Melting Pot werd de banner man de grootste hit voor Blooming in het Verenigd Koninkrijk. Bannerman stond 14 weken genoteerd in de UK Single Chart met als hoogste plaats de nummer 3. Ze werden daar van de eerste plaats afgehaald door Middle of the Road met Sherpa Sherpa Sheep Sheep en Tony Christie met I Did What I Did For Maria. En nu Guus Meeuwis.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

Geef mij je angst is geschreven door André Hazes en stond in 84 al in de hitparade. Dat klimde destijds niet hoger dan 28e plaats. Als er in september 2004 een afscheidsdienst voor de overleden volkszanger wordt gegeven, zingt Guus Meeuws Geef mij je angst in een overvolle Amsterdam Arena. De reacties op zijn uitvoering zijn lovend en daarom brengt hij het nummer op single uit.

0: De Tremors. De jongens waren zeer populair in de jaren 60. Een van hun zoveel hits was deze My Little Lady.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Mijn playlist is leeg. Dat betekent opkrassen wat mij betreft. Veel plezier met de collega's hier bij Radio Seabreeze. We gaan eruit met Jethro Tull en Locomotive Red. De groetjes tot maandag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij één van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is, tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
10: De 1395 AM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar
11: Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

70 uit de hitparade van 4 mei 1972, dames en heren. Het enige live programma met de 5 en de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour en dat betekent de best hits. Dubbel op, live van de Los Tenaren, welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen uit de top 40 zoals deze was. Op 4 mei 1972, 4 mei 1982, 4 mei 1988 en 2002. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. En ik ben hier tot aan 6 uur, dames en heren. En u weet natuurlijk ook, net zo goed als ik, dat 4 mei dodenherdenking is. En dat doen wij ook op Seabreeze. Dat betekent dat we rond 8 uur, 7, 8 uur aangepaste programmering hebben. Maar ik kan nog even los tot aan 6 uur. Dat is goed nieuws. Uiteraard met het weerbericht, dames en heren, voor morgen. De belangrijkste nieuwsitems en de beste van 40 jaar historie. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1098 en 1395 AM binnenkort weer. Nu naar 82. Ciao, ciao. En Rosanna.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujara. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15% was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de maandageditie van Rockwave. De Easy Rock and Ballads, nummertje 525. Diep opende met REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling Anymore. Vrienden, de vakantie is weer voorbij. De afgelopen 2 weken heb je het met de vakantie Rockwave moeten doen. En de komende 12 weken gaan we er weer gewoon tegenaan.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

for your face. Uit 2003, een live concert van Coldplay met God Give a Smile Upon Your Face. En dit is de Electric Light Orchestra, kortaf ILO. Oftewel, I Can't Get It Out of My Head. 14 minuten over 6.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

de lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd,

Marco Borsato met de speeltuin. Is iets om over na te denken, vrienden. Want de oorlog kan wel voorbij zijn. Maar hoe haal je de oorlog uit de mens?

Fleetwood Mac en Albatross. Dat vind ik toch zo'n mooi nummer. Daar kom je echt weer van bij. Net als van de volgende, The Dire Straits en The Private Investigations.

29 minuten over 6, oftewel 1 voor half 7. Als je denkt, daar komt de Loving Awareness Band aan, dan heb ik een verrassing voor je. Nee. We gaan eerst terug naar 1979 met Ellen Foley en We Belong to the Night.

0: Loving Awareness Band, zoals beloofd, met In a Movie. Nou, dat is toch wel geweldig. Mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, dan zit je ineens smakelijk. En zit het al in je buikje, wel mogen het je bekomen, hoor.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf.
2: Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

The Lights. Ja, ach, dat is dan een hele leuke natuurlijk. Vanuit de mobiele studio is het ook altijd leuk muziek maken, vrienden. Maar dit is toch een beetje makkelijker vanuit de thuisstudio hier in Almere. Dit is Rod Stewart.

0: Nou ja, I don't want to talk about it. Ik ga het er niet meer over hebben.
1: Rod Stewart, die zong het voor je. 7:15, dus je denkt de Nederlandstalige. Alweer zo'n grap. Nee hoor, dit is Cheap Trick. En dit is The Flame.

En zeg nou zelf, ben jij geworden die je had willen zijn? Of ben je toch later in het leven wat anders gaan doen? Daar zong Stef Bos over. In het wonderschone nummer is dit nu later. Nee, en ook ik ben niet geworden wat ik wilde zijn, vrienden. Ik wilde bij de radio vanaf dat ik 10 jaar was. Is pas de laatste 5 jaar echt goed gelukt.

laatste die we draaiden was van Europe afkomstig, Carrie. Het is 1:07 zowat, dus hoogste tijd voor de groot om te gaan. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar de maandag editie van Rockwave, de Easy Rock and Balance nummertje 525. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren.

0: hadden we begonnen met schrijven en bedenken van originele muziek en presenteren 13 april 1973 de uiterst vrolijke Oh La La single met een hoog doo-wop gehalte. Het haalde zelfs de 27e plaats in de hitlijsten.
1: I'm gonna

Hoewel de kwaliteit er goed genoeg voor was, is het duo nooit in de top 10 geraakt. In 1974 werd Mexico I Can't Say Goodbye tot alarmschijf gekozen, maar kwam niet verder dan een 16e plaats.

in samenwerking met producent Hans van Hemert brachten 1975 hun tweede album, simpelweg Holland en Bolland genaamd. 27 september kwam de single You Make Me Feel So High uit. Het haalde nummer 31 in de top 40.

verscheen de singles Holiday en De Laatste Apache. De broers besloten daarna zelf te gaan produceren, hetgeen in 1978 resulteerde in hun plaat Spaceman, een stevig liedje met een ILO-achtige klank.

In augustus kwam het nummer UFO We Are Not Alone uit. In oktober Hold On. En in mei 78 Melodrama. Allemaal singles die in de tipparade bleven steken. In 1979 produceerden de broers Colorado. Het liedje van Xandra, dat werd gezongen op het Songfestival in dat jaar. Vanaf dat moment legden ze zich meer toe op het componeren en produceren dan op het zelf maken van muziek en het optreden. In 1980 hadden ze als tussendoortje gewoon zin in een commerciële medley van hits, zoals iedereen die destijds ook maakte. Het kreeg de titel Way Back in the 60s.

1981 maakten de broers You're in the Army Now een pure protestsong die in de tipparade bleef steken. Zowel het album als de single verkochten in Nederland matig. Maar daar maalde niemand meer om toen Francis Rossi van Status Quo en zijn collega's van de hitpotentie kon overtuigen. De rocker had gelijk. Wat heet, ingekort tot In the Army, schoten de 1986 in de meeste Europese landen de top 10 in. Het staat nog altijd in boek als een van de grootste hits van de Britse hardrockband ooit. Het werd 11e in de Nederlandse

80 en 90 werkten Rob en Ferry Bolland als componist en producer met heel uiteenlopende artiesten. Het meeste succes hadden ze met Hans Helsel, alias Falco, de ongrijpbare Oostenrijker die dankzij de gezamenlijke geboetseerde hitsingles Genie en Rock Me Amadeus in 1985 tot een absolute wereldster maakte.

1985 won een Bollen de Bollens 5 maal op rij de Konamis Exportprijs. De statistieken zijn in deze periode indrukwekkend. Alleen al in West-Duitsland staat Rock Me Amadeus 8 weken op de eerste plaats.

tweetal haakt eind 1989 in op de actualiteit. Het neerhalen van de Berlijnse muur met The Wall Came Tumbling Down. Dat gepaard wordt aan een clip met beklemmende zwart-wit beelden. Het is de laatste hit die Bolland en Bolland scoren.

Eind jaren 90 speelden de Broers in op het succes van boy- en girls-bands als Bad, Wow en OD3. Tussentijds werkten ze ook nog samen met Gerard Joling. Ook werd het eerste Europese album van de Israëlische zangeres Dana International geproduceerd. Met Free deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Het album verscheen in juni 1999 in alle Europese landen en de singles Woman in Love en Free bereikten de Nederlandse tipparade.

aan het begin van de 21ste eeuw groeiden de broers uit elkaar. Ze schreven nog wel samen in 2003 een opdracht van Joop van der Ende, de muziek voor de musical Drie Musketeers. Bolland en Bolland. Ze groeiden uit tot popsterren, maar wisten met hun creativiteit en neus voor talent ook tientallen andere artiesten en bands grote successen te bezorgen. Meer dan interessant, uniek, warme klanken en tweestemmig gezang, internationaal en origineel, met items die niemand anders kon bedenken. 20 jaar onregelmatig aanwezig in de Nederlandse popscene en daarmee een graag gezien duo in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en twee doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
11: Hou ons in de lucht.
12: Sea Breeze.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: is weer maandagavond. Bluesavond. Live. Ja, vorige week waren we ook live, hè. Vanaf het schip, de Texel. In Den Helder lag die. Dat hebben we weer genoten, die afgelopen 3 dagen. Uitgezonden op een heleboel frequenties. Nog bedankt, hè. Collega IM's en stations. Nu ook weer een speciale dag. 4 mei. De dodenherdenking is, zo mag u geweest. En ook hier in Spanje zijn we 2 minuten stil. We begonnen met Taj Mahal, Kibomo en met Junkyard Dog, een nummertje van vorig jaar. Ik ben er tot de klok van 11. Daarna weer een bluesprogramma van Steve James. Maar zover is het nog niet. 9 minuten over de klok van 10. Dit is Albert Collins.
1: Every day, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. Oh, man, you know I ain't high.

als je zegt, ik ben niet dronken. Misschien zit hij in de ontkenningsfase, dat kan. Of misschien is hij wel high. Ik dacht van de drugs, dat zou kunnen. Nou, pak hem maar niet uit.

En toen was het stil. Goed, hè? Zo, plotseling stop. QB in the Blizzards. Nederlandse groep. Gesponsord door meneer uit Grollo, volgens mij. Ja. Dan gaan we weer Radio Zebries. Op de AM, 1395. En 1098. Die van 1395, die is één leven nog uit de lucht. Ze zijn nog even met het dak bezig, maar dat gaat vast goed komen. Een nummertje heet Night Train.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Heerlijke bluesmuziek. Eerst van Cuby in the Blizzard, Night Train. En dit was Anna Popov met California Chase. Acht minuten voor de klok van half elf. Mijn naam is Frank van den Berg en je luistert lekker naar Radio Zeebreeze.

0: Morris Holt. Red House. Geboren in Mississippi. En Pennsylvania is helaas overleden. Nummertje 1990. Later ook bekend als Magic Slim.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/radioseabreeze.

was je vorige week ook bij ons te gast op het schip. Op het schip de Texel in Den Helder. Ze zeggen laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Vinden we altijd leuk. Daar kon je onze discjockeys live zien allemaal. Soms heb je een gedachte bij. Dan denk je van nou, zal het misschien wel zo uitzien. En dan moet je toch weer helemaal je beeld bijstellen. En zeker met mij. Je hoort het stuk Robert Cray. More Than I Can Stand. Ik probeer altijd wat van deze zanger te draaien. Change, change things. Dit is B.B. King.

0: bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: 1098-1395. Seabreeze AM.

0: I don't know she's alright.
1: Ik denk, laat ik ze een oude draaien. Wat dacht je van deze? Ouder heb ik ze niet. 1957, Ray Charles. Oh, yeah. I Got a Woman. En over dames gesproken. Hier is er eentje.

naar het oud, yep. naar het nieuws, naar alles gewoon door elkaar. Een beetje rustig. Bye. Een beetje, ja, wat steviger. Ik draai het gewoon allemaal. Alleen wel op bluesgebied natuurlijk, hè.

On the mic, Joanna Shaw Taylor. En op de gitaar natuurlijk Joe Bonamassa, Bad Case of Love. En dan gaan we het weer wat rustiger aan doen. Het zinkt en het golft een beetje. Het gaat alle kanten op.

0: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
1: Als je dat maar onthoudt, 24 uur per dag, Radio Seabreeze, alle soorten en smaken qua muziek. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en dat 7 dagen in de week. Mocht je dit programma terug willen luisteren, kan dat, hè? Ga je naar www.radiozeebreeze.nl, naar onze website. En dan kan je bovenin programma's en dan gemist. En dan scroll je naar beneden. Ik sta op nummer 30, dacht ik zo. Met mijn hoofd. Dan kan je deze uitzending weer terugluisteren. Een hele week lang. Nog 9 minuten. Lekkere muziek. The Right Place. En The Wrong

En als je dan toch op onze website bent, kijk dan meteen even in onze shop. In onze webshop. Heel veel leuke dingen te koop. Net ook nieuw. Vorige week 10-jarig bestaan. Een nieuw t-shirt is uitgekomen. Wordt een collectors item, jongens. Dus ik zou zeggen, koop hem gewoon, hè.

ik op een paard zit, zeg, hoor ik zo een beetje cowboy zinger. Tony Joe White. En daarmee is, start ik mijn laatste plaat in. Voor vanavond, in ieder geval weer. Ik ben er volgende week weer, tussen 10 en 11. Blijf natuurlijk lekker luisteren. Hè. Naar mij weer een bluesprogramma met Steve James. Tot de klok van 11. Snowy White Blues Project. And I want to thank you. Ik zou zeggen tot volgende week, hè. Doei.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then you'd better stay tuned for the next hour. I've some great artists coming up. I've got Marcia Ball, Coco Taylor and Carrie Bell, Lena and the Slide Brothers, and Joe Bonamassa, just to name a few. And my artist of the week this week is Andy Lindquist from his Black and Bluer Than Ever album. So that's a lot of blues to fit in the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Marcia Ball was born March the 20th, 1949 in Orange, Texas. An American blues singer and pianist, raised in Vinton, Louisiana. She was described in USA Today as a sensational singer and superb pianist. So from her album, The Tattooed Lady and The Alligator Man, which was released in 2014 on Alligator Records, here is Marcia Ball with a tune called Lazy Blues.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: De 1395 HM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens Eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mam, ik verveel me zo.
2: Weg met die verveling. Kom naar het leukste pretpark van Midden-Nederland tussen Naarden en Huizen op 20 minuten van Amsterdam. Baltini's Pretpark in Oud-Valkeveen is een complete kermis. Met grote autoracebaan, muizenstad, draai- en zweefmolens, waterfietsen, palmenstrand, windsurfschool en volop eten en drinken. Voor 8,50 ben je de hele dag onder de pannen, want alle attracties

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals.